0: nou, ik ga dan.
1: Zit ik eet om man de hij jou maar. Rang om mij toe bij hij